Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform True Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tauwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Friends Eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 9:30 's avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Tientallen bouwvakkers worden nog vermist nadat zaterdag een gebouw van 9 verdiepingen in aanbouw instortte in Angeles City ten noorden van Manila. De vermiste werkt op dat moment in het gebouw. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden.
2: Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij luide explosies klonken in de stad en omgeving. Meerdere branden ontstonden en woongebouwen raakten beschadigd. Zeker 24 mensen raakten gewond en 1 persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïense aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Rond het Witte Huis in Washington is een man gedood bij een schotenwisseling met de Amerikaanse Veiligheidsdienst. President Donald Trump was op dat moment binnen en het Witte Huis ging korte tijd op slot. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en omgeving waren luide explosies met branden en beschadigde woongebouwen. Zeker 24 mensen raakten gewond en één persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote, Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die zich misdroegen tijdens de Afrika Cup. Ze zaten vast na ongeregeldheden bij de finale, waarin Senegal aanvankelijk won, maar later werd gedisqualificeerd. De gratie komt vanwege het naderende offerfeest en de banden tussen beide landen. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De vermisten waren op dat moment aan het werk in het gebouw. De reddingswerkzaamheden zijn nog gaande. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden zijn gaande om de vermisten te vinden en de situatie onder controle te krijgen. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij 4 mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. In de stad en omliggende regio ontstonden branden en schade aan woongebouwen, een winkelcentrum, kantoren en een tankstation. Inwoners zochten veiligheid in metrostations. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven mogelijk niet meer naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC start een studie om mobiele pijnteams landelijk in te zetten. Deze teams behandelen patiënten thuis met langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, vooral bij mensen met dementie. In een seniorencomplex aan de Haagse Wagenstraat is afgelopen nacht brand uitgebroken in een woning op de 3e etage. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brand was rond 2 uur onder controle. Er vielen geen gewonden. Bewoners werden tijdelijk elders opgevangen en de oorzaak blijft vooralsnog volledig onbekend. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp. Omroep.

Goedemorgen luisteraars, wij heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 9:30 hopen we rechtstreeks de morgendienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedemorgen op deze prachtige Pinkstermorgen. U hier aanwezig of luisterend naar de uitzending via radio of YouTube. Ik mag iedereen van harte welkom heten in deze dienst van de Doopsgezinde Gemeente in Oudorp, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ook als u hier op vakantie bent, hopen we dat u zich hier thuis voelt. Voor de volgende mededeling wil ik u vragen te gaan staan. Wij ontvingen het bericht dat afgelopen week is overleden ons gemeentelid Nel de Leijster. Zij was jarenlang trouwe bezoekster van diensten. Eerst samen met haar man Piet en na zijn overlijden alleen. Tot zij vanwege gezondheid niet meer kon en haar huisje op Horrelshoogte werd verkocht. Op de lessenaar ligt de rouwbrief voor verdere informatie. We wensen haar familie sterkte. We willen het eerste couplet van Beveel gerust uw wegen ter nagedachtenis aan Nel zingen.

weer gaan zitten. Daarnaast willen wij de familie Hameteman sterkte wensen bij het verlies van hun neef. Een speciaal welkom voor dominee Mink, die deze ochtend mag voorgaan. Van harte welkom en God zegen toegewenst bij het brengen van het woord. Om 11:15 zal hier ook een Duitse dienst gehouden worden. Vanavond gaat dominee de Boo voor en morgenochtend hebben we om 10:00 een zangdienst. De collecte is bestemd voor de onkosten van onze gemeente en zal zoals gebruikelijk bij de uitgang worden gehouden. De tweede collecte is bestemd voor ons zendingsproject van de ARK-gemeente in Kiev in de Oekraïne. U kunt ook gebruik maken van de QR-codes die terug te vinden zijn op de weekbrief. Alle kinderen, dus ook de kinderen die hier voor het eerst zijn, van groep 1 tot en met 8, mogen na het zingen van het kinderlied meegaan naar de kinderdienst. Voor de zegen zullen zij weer terugkomen in de kerk. Na de dienst drinken we met elkaar koffie in de ontmoetingsruimte en bij de uitgang ontvangt u een kaartje met een bemoedigende tekst erop. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief. Als aanvangslied zingen we lied 197. In vuur en vlam zet ons de geest. Ik verzoek u, als dit mogelijk is, dit staande te doen. Ik wens u een gezegende dienst.

Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus. Amen. Pinksteren, dat betekent de 50ste dag. Het is de 50ste dag na Pasen. En het was ook mooi dat Ineke net het vierde couplet van wat we zongen overschakelde naar de melodie van daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Want Pasen en Pinksteren hebben alles met elkaar te maken. Pinksteren, Shavuot in het Hebreeuws, wekenfeest. 7 weken na Paas. Het is het feest van de eerstelingen. De eerstelingen van de tarweoogst. Tarwe is geoogst en het eerste wat geoogst is, dat wordt aan de Heere God aangeboden. Dat is van oudsher het Pinksterfeest Shavuot. Maar er heeft ook een zekere verdieping plaatsgevonden. En in de christelijke context hebben we, als we het over eerstelingen hebben, ook over Jezus Christus. Jezus Christus die de eersteling is van degene die uit de dood zijn opgestaan. De eersteling is eigenlijk een voorproefje, maar ook een vast bewijs eigenlijk dat er een hele oogst komt. Jezus Christus de eersteling die is opgewekt uit de dood. En degenen die met hem verbonden zijn, die zullen ook met hem leven. Het is het feest van de eerstelingen. En traditioneel wordt in de geschiedenis van de kerk gezegd, ja, Pinksteren is, zou je ook het begin van de kerk kunnen noemen. En de vroege kerk in Jeruzalem, de mensen die daar bijeengekomen waren en zich tot de Heer Jezus hadden bekeerd en gedoopt waren, die vormden de eerstelingen van die grote oogst, die menigte die niemand kan tellen, waarvan wij vanmorgen hier bijeen ook een onderdeel zijn. Nou, over die eerstelingen gaan we zingen uit Psalm 118, het eerste en 12e couplet.

lading gegeven. Want juist op Pinksteren wordt ook gedacht aan het vuur en het hevige geluid van wind. En wanneer geschiedde dat? Dat lezen we in het Bijbelboek Exodus, als de Heere God neerdaalt als Mozes op de berg Sinaï is. En daarom wordt ook op het Pinksterfeest in Israël herdacht dat de Heere zijn woord gesproken heeft in wat wij noemen de 10 geboden. En die gaan we met elkaar lezen. En vervolgens zingen we uit Hemelhoog 274, Create in me a clean heart. Dat is eigenlijk een verwoording van wat in Psalm 51 staat. Schep een nieuw hart in mij en ontneem mij niet uw heilige geest. Maar we doen het in het Engels, want het is Pinksteren en dan worden er vele talen gesproken. Nadat we dat lied met elkaar gezongen hebben, mogen de kinderen hier naar voren komen voor het kindermoment. We horen wat de Heere zei tegen Mozes, tegen Israël, tegen ons. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw of op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.

Fijn dat jullie er zijn op deze bijzondere dag. Toen ik hier 10 dagen geleden was, toen was het heel slecht weer. En nu is het prachtig weer. En als het prachtig weer is, maar dat het eerst een tijd geregend heeft, dan groeit alles ook geweldig. En toen ik gisteren hier in Oudorp kwam, toen moest ik ook weer hard gras maaien. En nou dacht ik even aan waar wij vroeger woonden. Wij woonden vroeger tegenover een mooi park. En als het dan voorjaar werd, dan moest het gras van dat park gemaaid worden. En dan kwamen er mensen van de gemeente Sliedrecht met van die grote maaimachines. En dan maaiden ze dat keurig en dan ruikt het ook weer lekker. En dat is geweldig. Maar ja, er is wel een groot nadeel. Als je met die grote machines bent en dan waait het een beetje, en dan komt er ook een heleboel gras op de stoep. Ja, en dat is natuurlijk niet zo goed en dat is ook geen gezicht. Maar als ik dan zo naar buiten keek vanuit mijn studeerkamerraam, en dat het allemaal zo zag, dan hoorde ik opeens een geweldig hard geluid. In het begin had ik helemaal niet zo goed in de gaten waar dat geluid vandaan kwam. Maar later zag ik het. Het was zo'n man met zo'n blaasapparaat. Nou, dat gaat hard. Daar moet je natuurlijk niet naast staan. Die man heeft dan ook oordopjes in. Dat is heel verstandig. Een geweldig geluid. En wat doet hij dan? Nou, met dat blaasapparaat blaast hij het gras dat op de stoep ligt weer naar het grasveld toe. Hij blaast het gras naar de rest van het gras toe. En dat is geweldig qua geluid. Moest ik even aan denken toen ik dacht, ja, hoe vertel ik nou over Pinksteren? Dan komt het ook geluid als van een geweldige windvlaag. Dan moest ik aan die meneer denken met zijn apparaat. Keihard. En waar gaat hij dan heen blazen? Het blaast, want het is een teken van de Heilige Geest, en daar vieren we de uitstorting van op het Pinksterfeest. De Heilige Geest is eigenlijk als een blazer die mensen blaast naar de Heer Jezus toe. Dat is eigenlijk Pinksteren. Dat de Heilige Geest van God krachtig ons brengt bij de Heer Jezus. Net als die meneer het gras blaast naar het overige gras, blaast de Heilige Geest ons naar de Heer Jezus en bij al die mensen die al bij de Heer Jezus hoorden. Dus als jullie nou ooit nog weer eens een man met zo'n blazer zien, dan moet je maar denken aan de Heilige Geest die ons naar de Heer Jezus blaast. Nou, dat is Pinksteren. En jullie gaan er nog vast over horen in de kindernevendienst. Maar we gaan eerst het lied zingen. Het is feest vandaag. Het is Pinksterfeest. Ja, je kunt, als je goede ogen hebt, het daar direct ook zien om mee te zingen. Daar is het ietsje groter. Dus het is maar net. Ik vind het altijd prettig om iets groter te hebben. Maar jullie mogen blijven zitten, maar je mag ook eigenlijk gaan staan. Laten we maar even met elkaar staande zingen. Hè. De kinderen gaan staan. En dan kun je goed kiezen aan welke kant je gaat kijken.

Laten we samen bidden. Heere God, we danken u dat we op het Pinksterfeest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, ook hier vanmorgen in de kerk mogen zijn. De Heilige Geest is uitgestort toen en daar in Jeruzalem. Maar dat is niet een gebeuren dat alleen impact had voor de mensen toen en daar. Uw Heilige Geest werkt nog steeds krachtig in deze wereld, ook in de kerk, ook in harten en levens van mensen. Geef Heere dat we dat ook zullen mogen ervaren in deze dienst. Dat uw Heilige Geest er is. Dat uw Heilige Geest werkzaam is. Dat uw Heilige Geest ook ons verstand verlicht, zodat we ook begrijpen waar het echt op aankomt in het bestaan. Dat uw Heilige Geest ook een nieuw hart aan ons schenkt, zoals we ook gebeden hebben met die bewerking van Psalm 51. Dat uw Heilige Geest ons een nieuw hart schenkt. En dat uw Heilige Geest ook onze handreiking doet om in de week die komt dat woord van u ook concreet te maken. Schenk uw zegen over ons die hier vanmorgen bij elkaar zijn in de kerk. Schenk uw zegen ook over de kinderen die zo even naar de kinderdienst zijn gegaan. Wees ook met uw Heilige Geest, met hen met wie we zijn verbonden, via de radio, via het internet. Geef Heere uw zegen. Geef uw zegen over heel deze wereld. De gemeente in Kiev, waarmee we hier als doopsgezinde gemeente ook contact hebben. Maar wereldwijd komen zoveel mensen vandaag samen in uw naam. Soms in het verborgene, vaak ook publiekelijk. Soms in kleine groepjes, vaak ook in massameetings. Schenk Heere uw zegen. Dat bidden we van u in Jezus' naam. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, klinkt eerst een prachtige, tenminste daar ga ik ervan uit, een prachtige muzikale bijdrage.

Wij lezen nu uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 2, de versen 1 tot 13. En aansluitend zingen wij een combinatie van een tweetal liederen uit het Nieuwe Liedboek. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dronden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: "Het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamfilië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten, bij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden." Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: "Wat heeft dit toch te betekenen?" Maar sommigen zeiden spottend: "Ze zullen wel dronken zijn."

We lezen nog een stukje verder in Handelingen 2 en dan zingen we gezang 968, couplet 2. Daarop trad Petrus naar voren samen met de 11 andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus van Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door goddelozen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde: kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: laat u redden uit deze verdorven generatie. Degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Het was even zoeken, maar uiteindelijk zijn we in de bovenzaal in Jeruzalem aangekomen. Het was ook even zoeken naar het plaatje dat ik had gestuurd. En zie daar, het is gevonden. Het is wel eigenlijk een mooi beeld dat we even moesten zoeken naar de dia van deze ruimte. Omdat het ook niet zo eenvoudig was toen, 2000 jaar geleden, om deze ruimte te vinden. Het was namelijk buitengewoon druk in Jeruzalem. Mensen uit het hele land van Israël waren naar Jeruzalem opgetrokken, omdat de Heere God had bepaald dat met het Pesachfeest, paasfeest, mensen ook voor het aangezicht van de Heere God moesten verschijnen in Jeruzalem. En zo waren ze uit alle hoeken en gaten van het land van Israël gekomen naar Jeruzalem op pelgrimage. Maar niet alleen mensen vanuit het land van Israël, ook Joden van verder weg. Die waren niet verplicht om met de grote feesten in Jeruzalem te zijn, als je in de diaspora woonde. Maar velen streefden er toch naar om tenminste één keer in hun leven naar Jeruzalem toe te gaan. En zo hebben we ook vanmorgen gelezen dat er mensen zijn, Joden, uit vele landen van de wereld, het gebied wat wij nu Turkije noemen, ook Kreta, Arabië, Saoedi-Arabië is dat, Parten en Elamieten, dat is Iran, Rome, mensen uit Libië, overal vandaan gekomen naar Jeruzalem voor het Pesachfeest. En als het zo druk is, ja, dan zijn alle pensions of wat er voor moet doorgaan in Jeruzalem wel bezet. En ja, ook de particuliere huizen, de kamers die tegen goede prijzen verhuurd werden, allemaal vol. Groot tentenkamp aan de voet van de Olijfberg. Nou, vind daar nog maar eens een plaatsje. En bij opwekking is het erg druk altijd. Maar het stelt niks voor, hoor. Bij wat dat betekende daar in Jeruzalem. Was wel 10 keer zoveel mensen als nu bij opwekking. Wat mij al heel erg massaal lijkt. Enorm. En dan moest je ook nog een ruimte vinden waar je gezamenlijk de Pesachmaaltijd kunt vieren. Doe dat maar eens. Maar de Heer Jezus, die had connecties. Een tijdje geleden was er een jongen gekomen die erg geïnteresseerd was in wat de Heer Jezus had te vertellen. Die hing aan zijn lippen. Die heette Johannes Marcus. Een goede jongen, een leergierige jongen. En die had een moeder. Dat ligt een beetje voor de hand natuurlijk, dat je moeder hebt. Maar deze moeder van Johannes Marcus, dat was een vrouw die ook goed bij kas zat. En ook de beweging rondom de Heer Jezus steunde. Die woonde in Jeruzalem. En die had een groot huis en ruime zalen. En de Heer Jezus had gearrangeerd dat hij daar ook de Pesachmaaltijd kon gebruiken. En ook samen zijn met de discipelen in deze periode van Pesach. En die ruimte die bestaat nog, en daar ben ik ook geweest, midden in Jeruzalem. Dat is de bovenzaal, zoals die genoemd wordt. Tegenwoordig is het een beetje naar beneden lopen, maar dat komt omdat het straatniveau vroeger, in de tijd van de Heer Jezus, 7 meter lager was. Toen was de bovenzaal, nu is het laatst, zou je zeggen, een benedenzaal. Op deze locatie heb ik deze dia genomen. En daar heeft zich van alles afgespeeld. En wel heel bijzonder ook. Daar heeft de Heer Jezus dus in die ruimte met zijn discipelen de paasmaaltijd gevierd.
Daar heeft hij ook het heilig avondmaal ingesteld. Men heeft de opdracht daar gegeven. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Een drukte van belang was het in Jeruzalem. En mensen zijn, als ze zo'n mooie reis maken naar Jeruzalem, ook in opperbeste stemming. En de mensen die van heinde en ver gekomen waren, die treffen het. Want er lijkt wel iets te gebeuren. Het enthousiasme is buitengewoon groot. Er is iemand die van de top van de Olijfberg afdaalt op een ezel. En enthousiast zingen de mensen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel. Dat zijn woorden uit Psalm 118, waar we ook een paar coupletten van gezongen hebben. En de mensen daar, die vragen zich af: zou de Heere God nu zijn plannen tot uitvoer gaan brengen? Zou deze die op een ezel naar beneden rijdt de lang verwachte Messias zijn? En steeds meer mensen die rukken takken van de palmbomen, die spreiden die uit op de weg en ze trekken hun mantels uit. Een rode loper voor Jezus. Prachtig. Maar ja, dan gaat het mis. Ongeregeldheden. De ME grijpt in. Heette toen niet ME, maar het was wel een soort ME. Om de menigte uit elkaar te drijven. Want zo iemand die daar messiaanse pretenties heeft, ja, dat is een heel gevaarlijke boel. En als mensen daar een beetje blij en warm van worden, en anderen daar allerminst blij en allerminst warm van worden, dan krijg je een clash. Je moet die mensen uit elkaar houden, want anders gaat het mis. Maar gelukkig, de rust is hersteld en de mensen van verre, ze kunnen allemaal genieten van deze prachtige tijd in Jeruzalem en heerlijk ook ongestoord Pesach vieren. Dat geldt niet voor een groepje dat daar in die bovenzaal teruggekeerd is. Want hun meester Jezus is gearresteerd, gemarteld, het kruis gehangen, begraven. En dan wil het eigenlijk niet meer, zo'n feest. En ja, als iemand die een belangrijke plaats in je leven heeft ingenomen er niet meer is, dan willen sommige mensen alleen zijn om het te verwerken. Die gaan naar Emmaus. Maar anderen zeggen, ja, laten we bij elkaar blijven. Herinneringen ophalen. Maar het enthousiasme, de blijdschap van Pesach, die is ver te zoeken. Ja, dat was daar. De Pesachmaaltijd. De verwerkingsmomenten. Maar ook op deze locatie een bijzondere ontmoeting met de opgestane Heer. Op de paasavond staat Jezus opeens in het midden. Vrede, zei jullie. Hier eet hij opnieuw met hen. Is dat nou een bijzondere locatie of niet? Toen ik op die locatie was, toen ging dat allemaal zo door me heen. Wat bijzonder. De Pesachmaaltijd. De rouwverwerking. Jezus in het midden. Ja, deze locatie, die hebben ze aangehouden. Dat kon de moeder van Johannes Marcus zich ook kennelijk permitteren om die zo lang ter beschikking te stellen. Want toen de Heer Jezus na 40 dagen opgevaren was naar de hemel, toen gingen ze, we hebben het 10 dagen geleden met elkaar gelezen, terug naar Jeruzalem.
God lovende en dankende. En dan gingen ze vaak in de tempel, maar ze zaten natuurlijk niet de hele tijd in de tempel. Dan gingen ze weer naar deze locatie. God te loven. En die Judas, ja, dat was een dissident, maar dat was ook een verrader. Die moest wel vervangen worden. En hier hebben ze kerkraadsverkiezingen gehouden, zou je kunnen zeggen. Een nieuwe apostel gekozen. En ze zijn daar bij elkaar gebleven, 10 dagen. Want de Heer Jezus had gezegd, blijf nou wachten in Jeruzalem op de vervulling van de belofte. Wachten, maar dat is ook intensief wachten, dat is bidden. En hier, op deze locatie, hebben ze 10 dagen lang gebeden. Of God zijn belofte zou willen vervullen. En dan opeens, vurige tongen, een geluid als van een hevige windvlaag vult het huis, zo staat er, vult het huis. En opeens gaan ze in allerlei vreemde talen spreken. Wonderlijk, wonderlijk. Zou God dan nu zijn plannen definitief voltooien? Wat zou dat heerlijk zijn? Dat de verlangens worden vervuld. Een verlangen, denk ik, waar we ons wel in kunnen herkennen. Want wie van ons verlangt er niet naar werkelijk enthousiasme? Niet wat opgefokte blijdschap, maar enthousiasme. Enthousiasme is trouwens een prachtig woord. Ik weet niet hoe goed uw Grieks is. Maar enthousiasme, dat betekent in. En toe, dat is van theos. Theologie, godgeleerdheid. Theologie, toe, dat is God. In God zijn, dat is enthousiasme. Verlang je ernaar om werkelijk in God te zijn? Zo intens met hem verbonden te zijn. Enthousiasme. Dat je werkelijk in vuur en vlam staat. Dat je echt geloofservaring hebt. Dat je houvast kent in leven en sterven. Dat er werkelijke liefde is, terwijl het zo hartstikke koud wordt in deze wereld. Verlang je niet naar groei in je geloof, waar dat soms een beetje een kwijnend pitje is. De pelgrims die in Jeruzalem zijn, die zien het voor hun ogen gebeuren. En wij zijn er helaas niet bij, plaatje. Gewoon een leeg vertrek. En dan denk je, ja, wat doen we eigenlijk nu hier vanmorgen? Een beetje een historische beschouwing houden. Kijk, dat gebeurde toen. 2000 jaar geleden, daar in Jeruzalem. Nou, ik hou erg van geschiedenis en sommigen van u ook ongetwijfeld, maar een heleboel mensen hebben er niet zoveel mee. Daarvoor zou je nu toch niet hier naar de kerk komen. Nee, je komt hier naar de kerk vanmorgen. Niet alleen om erbij bepaald te worden wat er toen en daar gebeurde, maar omdat je mag geloven dat wat toen en daar gebeurde impact heeft voor mensen van nu, 2000 jaar later, in Oudorp. Want de Heer Jezus, die laat het Petrus zeggen in zijn preek. Voor jullie is de belofte en voor je kinderen. Ja, want die pelgrims waren gekomen van heinde en ver. Kinderen thuis natuurlijk was ook hartstikke kostbaar. Zeker toe. Als jullie nou straks terugkeren naar huis, dan mag je de kinderen, je kinderen zeggen die je
weer een warm welkom bieden, omdat je gelukkig weer veilig thuis bent. Voor jullie is ook die belofte. De belofte van de Heilige Geest. Ja, en niet alleen voor jullie kinderen. Maar ook voor allen die ver weg zijn. Die de Heere onze God ertoe roepen zal. Ver weg qua locatie. Ver weg in de tijd. Nou, wij zijn ver weg qua locatie. En ver weg in de tijd. Voor jullie is de belofte. Dus ook voor ons vanmorgen hier in de kerk in Oudorp. Voor ons is de belofte. Voor de kinderen, voor allen die ver weg zijn. Maar deelt nu iedereen zomaar in die belofte? Nou, dat blijkt niet uit de eerste preek die gehouden is op het Pinksterfeest. We hebben er een stukje van gelezen. Dat is een preek van niemand minder dan de apostel Petrus. En als je die preek leest, Israël, dan valt je misschien op, dan zou je kunnen opvallen, waar die niet over spreekt. Hij spreekt namelijk niet over de Heilige Geest. De preek gaat niet over de Heilige Geest. Verwacht je eigenlijk Pinksteren, maar dat doet hij niet. De preek van Petrus gaat over Jezus Christus. Dat is het centrum van de verkondiging van het evangelie, ook op Pinksteren. Jezus Christus. En dan vooral ook over de dood van de Heer Jezus. En Petrus zegt, de Jezus, die is gedood. En wie is die Jezus? Jezus is degene die met de Heilige Geest gedoopt was door Johannes de Doper. Die is gedood. Wie is daarvoor nu verantwoordelijk? Nou, zou je zeggen, dat zijn die soldaten die Jezus gemarteld hebben, aan de kruis genageld hebben en bespot hebben, notabene. Ja, dat waren uitvoerders. Maar daarachter staat natuurlijk de gouverneur, Pilatus. Schuwelijke mensen. Die zijn verantwoordelijk. Die hebben Jezus gedood. Petrus zegt, nee. Die waren een instrument. Die zijn gedood door de geestelijke leidslieden. Hè? Je hebt die Caiaphas. Je hebt die Annas. Je hebt dat Sanhedrin. De Joodse leidslieden. Die zijn verantwoordelijk voor het schijnproces. Voor de veroordeling van Jezus. Nee. Petrus zegt, ja, dat is nog een beetje te oppervlakkig. Natuurlijk, die spelen ook een rol. Dat is een vrij hel. Petrus zegt, jullie hebben Jezus gedood. Jullie. Want jullie zijn vijanden van Christus. Daar moet je even van bijkomen, hè? Als in de verkondiging vandaag gezegd wordt, jullie zijn vijanden van Christus. En dan heb je nu wel een mooie pelgrimsreis gemaakt, je hebt daarin geïnvesteerd, je hebt hartstikke mooi gezongen. Vijanden van Christus. Wie zijn de vijanden van God? Zijn dat de mensen die nu nog geïnspireerd door het gedachtegoed van IS vreselijke dingen doen in Nigeria? Zijn dat die asielzoekers en gelukszoekers die onder ons komen wonen? Zijn dat de zigeuners? Zijn dat de Joden? Zijn dat de pooiers? Zijn dat de drugsbaronnen? Zijn dat de moslims?
Nee, jullie, zegt Petrus. Dat hakt er één op Pinksteren. Dat is niet zo leuk. Maar wil je nou werkelijk enthousiast worden? Wil Pinksterfeest nou werkelijk een feest worden? Wil je delen in die belofte? Dan moet je ook wat gaan doen aan zelfreflectie. En die zelfreflectie, dat lukt je zomaar niet uit jezelf. Daar krijg je een handreiking van Petrus in diens preek die ik een beetje napraat. Wat doet hij? Hij zegt, weet je wat nodig is voor jullie om te delen in die belofte van de geest, om die verlangens vervuld te krijgen van een enthousiasme en van een groei? Dan moeten jullie tot inkeer komen, tot bekering komen. Inzien dat de weg die je van nature gaat een foute weg is. Hoe pelgrimsachtig die ook kan schijnen. Erkennen dat je van nature een vijand bent van God en van Christus. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, dicht de Jacobus Revius. Ik ben het. Heb je nou eigenlijk alles toegegeven dat jij een zondig mens bent? En dat je niet op eigen kracht voor God kunt verschijnen? In de preek hoef je dat niet elke keer te zeggen. En op elke preek, in elke preek zeg ik het ook niet. Maar zo nu en dan moet even aan de orde komen. En er is alle aanleiding toe om dat op Pinksteren te doen, omdat Petrus dat doet. Heb je jezelf leren kennen als zondaar voor God, die het op zijn geweten heeft dat Jezus aan het kruis moest? Aan het kruis moest voor de vergeving van onze zonden. Dat is het eerste. Heb je jezelf leren zien als zondaar? En het tweede wat Petrus aan de orde stelt is, daar hoef je niet mee te blijven zitten. Het is wel nodig dat je dat ontdekt. Maar herinneren jullie, zegt Petrus, wat de profeet Joël heeft gezegd. De zon zal die dag verduisterd worden. Herinneren jullie dat van 7 weken geleden? Op het middaguur, opeens was het pikkerdonker. Toen stierf Christus voor de verzoening van onze zonde. Ken je Jezus Christus? Want het wordt met enthousiasme niks als je de Heer Jezus niet kent als de Heere en Heiland. En het derde wat Petrus zegt, na bekering en toewending tot Jezus Christus, dat je gedoopt moet worden. Want de doop is het bad van de wedergeboorte. Daar word je een nieuw mens van. Je zonden zijn uitgedaagd. Wil je de Heilige Geest ontvangen? Wil je delen in de belofte? Is dat mogelijk? Jazeker. De handreiking van Petrus is concreet. Op Pinksteren wordt de kerk gevormd. Dus die bovenzaal in Jeruzalem. En er zijn talloze bovenzalen. Het is ook een soort bovenzaal. Hier dit kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente. Niet in Jeruzalem, maar in Oudorp. Wil je wonderen zien gebeuren? Wil het tot vernieuwing komen? Dan is het nodig dat nu je in die bovenzaal bent, je indringend luistert naar het apostolisch woord van Petrus, dat ook voor jou klinkt. En laat je vandaag werkelijk vervullen door die belofte. Door je leven voor het eerst of opnieuw toe te wijden aan de Heer. En waar de bovenzaal een plaats is van biddend God verwachten, doen we dat met dat lied. Bid dat hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed. Want wie is Heeren geest bezield,
Wie 's Heer een woord doet zingen, wie met ons vieren wil het feest der eerstelingen, die stemmen met ons in en prijzen Gods verbond dat hij vandaag vernieuwt en elke morgen stond. Amen.

We gaan samen danken. Heer in de hemel, we danken u voor het Pinksterfeest, voor de uitstorting van uw Heilige Geest daar in Jeruzalem toen. En we danken u voor de belofte die we hoorden. Voor jullie is de belofte, voor jullie kinderen, voor allen die ver weg zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. We danken u dat we vanmorgen hier in deze bovenzaal bijeen mogen zijn. Dat ook dat woord van belofte tot ons gekomen is. Maar het is wel een ernstig woord dat we van Petrus ook hoorden, dat er wel wat nodig is. Dat we werkelijk toegeven wie we zijn. Dat we van nature helemaal u niet zoeken onder de schijn soms van het tegendeel. Maar dat we ook werkelijk het lef hebben om te durven erkennen: nee, Heer, als u ons niet gezocht had, hadden wij u nooit gevonden. Als wij vijanden niet door u tot kinderen aangenomen zouden worden, dan zou het niks met ons worden. Maar wij danken u door de kracht van uw Heilige Geest dat u dat werk ook in ons hart, in ons leven verricht. Wij danken u voor uw Zoon Jezus Christus, die gekomen is en die ook die bovenzaal georganiseerd heeft, zoals hij deze kerk ook georganiseerd heeft, om ook ons daar te ontmoeten. Wij danken u ervoor. Wij danken u dat het donker werd op de Goede Vrijdag, om ons in het licht te plaatsen. Wij danken u voor de verzoening van al onze schuld. En wij danken u voor de doop, dat bad van de wedergeboorte. Waar we mogen ondergaan met ons oude leven en mogen opstaan in het nieuwe leven. Waar uw Heilige Geest zo'n krachtige rol in speelt. Heren, wij prijzen daarvoor uw nooit volprezen naam. Heren, wij bidden u voor mensen die ver weg zijn. Die nog nooit het evangelie van u hebben gehoord. En misschien zijn die mensen wel ver weg terwijl ze naast ons wonen. Misschien zijn die mensen wel ver weg terwijl ze in hetzelfde gezinsverband beleven. Heren, strek uw liefdevolle armen tot hen uit. En raak hen aan in hun hart en in hun leven. Dat zij ook hun vertrouwen zullen stellen op u, de levende God. Heren onze God, wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Waar er soms zoveel nood en moeite is, verdrukking en vervolging aan de orde van de dag is. In het bijzonder dragen we ook de gemeente in Kiev aan u op, waarmee we als doopsgezinde gemeente een bijzondere band onderhouden. Wilt u de dominee van die gemeente en ook allen die tot die gemeente behoren zegenen in deze ook zo'n moeilijke tijd, moeilijke jaren. Heren, wilt u hun vast fundament zijn en geef hun houvast. Heren in de hemel, wij bidden u ook voor mensen die het moeilijk hebben. Mensen die verdriet hebben. Zo bidden we u voor allen die verdriet hebben vanwege het heengaan van Nel de Leijster. De familie. Maar een mens is ook altijd meer dan onderdeel van een familie. Ook een wijdere kring. Ook de kring van de gemeente. Heren, troost in de moeite en in het verdriet. Heren, we doen ook voorbeden voor de familie Hameteman. Vanwege het overlijden van Remco. Heren, u weet wat er speelt in harten en levens van mensen. Strek uw liefdevolle armen ook tot hen uit en troost hen met uw zegen. Met de troost van de trooster bij uitstek, uw Heilige Geest. Heren, zo komen we bij u om u te danken en om u te bidden. En sommige dingen zijn echt bij u om u te danken en om u te bidden. En sommige dingen zijn echt privé. Die

Heren, wij bidden u dit in de machtige naam van Jezus Christus, de gekruisigde en opgewekte Heere, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zijn bijna aan het einde van deze dienst gekomen. U mag straks uw gaven ook geven in de collecte bij de uitgang of op digitale wijze. We danken ook de muzici van vanmorgen voor inspirerende spel ter ere van de Heren. En we gaan nu samen nog zingen uit Hemeloog 222.

Verhef dan nu uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 9:30 en 6:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Bij een uitslaande brand zaterdagnacht in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is één persoon overleden. Het gaat om de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. De veiligheidsregio meldde aanvankelijk dat er geen gewonden waren. De politie heeft het overlijden bevestigd. De 27 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag werden aangehouden op Utrecht Centraal, zijn inmiddels vrijgelaten. Ze blokkeerden rond gisteren meerdere sporen. Een actie die vooraf door de Utrechtse driehoek was verboden. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari heeft een LNG-tanker de straat van Hormuz verlaten richting India. Het gaat om het schip Alhambra, dat LNG vervoert vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt Bloomberg op basis van scheepstrekkinggegevens. En de Fender Stratocaster is al 70 jaar een icoon in popmuziek, geliefd bij topgitaristen en amateurs. Fender won een rechtszaak in Duitsland om namaak te verbieden en eist nu dat Europese fabrikanten stoppen met verkoop. Dit leidt tot veel kritiek en zorgen over banenverlies.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. De Amerikaanse minister Rubio zegt optimistisch te zijn over een voorlopig akkoord met Iran. Volgens hem kan er mogelijk binnen enkele uren goed nieuws komen. Het voorstel zou uitgaan van een bestand van 60 dagen en een heropening van de Straat van Hormuz. Over de precieze voorwaarden is nog niets bekendgemaakt. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een beginnend bestuurder die ladder zat over de A2 reed. De auto viel op door een hoge snelheid en slingerend rijgedrag. Bij een controle bleek de bestuurder ruim 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. De politie noemt het rijgedrag levensgevaarlijk. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. Als er geen vredesdeal tussen de VS en Iran komt, dan zou een renteverhoging van de Europese Centrale Bank onvermijdelijk zijn. Dat heeft ECB-bestuurder Hotsman gezegd tijdens een tweedaagse vergadering van EU-ministers van Financiën op Cyprus. De aanhoudende spanningen zouden voor toenemende economische onzekerheid en hogere energieprijzen zorgen. Hierdoor kan de inflatie opnieuw oplopen. Voorlopig houdt de ECB de rente echter nog ongewijzigd. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. En kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Oostzeeuwse eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op outdoor nog bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly voor.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. Bij een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 24 doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten werd een trein met militairen en hun gezinnen in de stad Quetta geramd door een auto, waarna een grote explosie volgde. In de regio zijn al langer separatistische en jihadistische groepen actief. JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. En wie deze zomer nog op reis gaat, doet er volgens reisexperts verstandig aan om flexibel te boeken. Door stakingen, extreem weer en geopolitieke spanningen kunnen reisplannen sneller veranderen. Vooral tickets en hotels die nog kosteloos aangepast kunnen worden, zijn populairder geworden. Daarmee probeert de slimme vakantieganger onverwachte extra kosten te voorkomen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het
1: was
0: en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanval op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. De Duitse bondskanselier Merz noemt het een escalatie en ook de Franse president Macron veroordeelt de aanval. Volgens Oekraïne vielen bij die aanval afgelopen nacht zeker 4 doden en 10 gewonden. Rusland bevestigt dat de hypersonische raket is ingezet. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. En JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikte de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erkens heeft als eerste Nederlandse bewindspersoon in 8 jaar een officieel bezoek gebracht aan China. Volgens Erkens blijft het contact met China belangrijk vanwege de handel en economie. Tijdens het bezoek sprak hij over energie, industrie en concurrentie. Over gevoelige binnenlandse kwesties in China is niet gesproken. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. En wie vandaag nog naar het strand wil, moet rekening houden met flinke drukte. De parkeerplaatsen bij Scheveningen en Kijkduin zitten vol door het warme Pinksterweer. De gemeente Den Haag roept strandgangers die nog even van de zon willen genieten op om met het openbaar vervoer, fiets of met de scooter te komen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Archipel Gospel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en rande haar aan. Hij vluchtte toen twee fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. De Turkse politie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij Republicans People Party in Ankara ontruimd. Daarbij werden traangas en rubberen kogels gebruikt. Supporters probeerden het gebouw nog te verdedigen. De onrust ontstond nadat een rechtbankpartijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. De rechter verklaarde zijn verkiezing in 2023 ongeldig. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu kerkdienst Doopsgezinde Gemeente Oud-Dorp. Omroep.

Goedenavond, luisteraars. We heten u van harte welkom hier vanuit de doopsgezinde gemeente te Oudorp. Straks om 6:30 hopen we rechtstreeks de avonddienst uit te zenden. Maar tot die tijd kunt u luisteren naar toepasselijke muziek.

Goedenavond, zussen, broers, jongens en meisjes. U hier aanwezig of luisterend naar de uitzending via radio of YouTube. Ik mag iedereen van harte welkom heten tijdens deze dienst van de Doopsgezinde Gemeente in Oudorp in de naam van onze Heer Jezus Christus. Een speciaal welkom voor dominee De Bo, die deze avond mag voorgaan. Van harte welkom en Gods zegen toegewenst bij het brengen van het woord. Morgenochtend is rond 10 uur een zangdienst. Daar bent u ook van harte voor uitgenodigd. De collecte is bestemd voor de onkosten van onze gemeente en zal zoals gebruikelijk bij de uitgang worden gehouden. De tweede collecte is bestemd voor ons zendingsproject van de Arkgemeente in Kiev in Oekraïne. U kunt ook gebruik maken van de QR-codes die terug te vinden zijn op de weekbrief. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief. We beginnen deze avonddienst met het zingen van lied 87. Op Sion's berg sticht God zijn heilige steden. Ik verzoek u als dit mogelijk is dit staande te doen. Ik wens u een gezegende dienst.

Laten we stil worden voor ons persoonlijk gebed, voor elkaar, voor anderen die met ons meekijken, meeluisteren. En daarna spreken we onze hulp van God uit.

Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart voor altijd tot in het laatste geslacht en die niet loslaat de werken van zijn handen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we verder zingen. Van Pinkster is genoeg te zingen. En wel uit het liedboek 680, 1, 3, 4 en 5.

Voordat we de schriften willen lezen, willen we stil worden voor God. Heer God, eigenlijk hebben we al een gebed uitgesproken, gezongen. Kom, Heilige Geest, Gij Vogel Gods. Want wie, o Heere God, zou ware woorden over u kunnen zeggen en over uw geest? U, die grote God, achter alles en door alles en in alles, waar geen afstand voor geldt en geen tijd. Heere God wil met uw geest, met uzelf, ook vanavond hier bij ons komen. Als het gaat over wandelen in de geest. Wat is dat? Christen zijn vandaag. Te midden van links en rechts. Daar word je aangetrokken en daar en daar. Wandel in de geest. Heer God, we bidden om uw nabijheid, om uw zegen. Dat door mensenwoorden heen, Heere God, die stem van u klinkt. Om achter uw Zoon, achter onze Heiland, Jezus Christus, aan te gaan. En niet naar links en niet naar rechts. Achter hem aan. Wandel in de geest. Achter Jezus. Wilt u ons zo zegenen, Heere God, als de Bijbel opengaat. Als we met de gemeente van het Oude Nieuwe Testament mee mogen luisteren. Wat betekent de geest voor ons vandaag? Dat bidden we u uit genade. Amen. We willen de schriften lezen, zowel van het Oude, het Eerste, als het Nieuwe, het Tweede Testament. Want beide zijn ook vol van de geest. En we lezen uit Jeremia 31 en we zingen daarna van Psalm 51, vers 5. De dag zal komen, Jeremia 31 spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dat ik met hun voorouders sloot, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Tot zover de lezing.

De tweede lezing, gemeente, is uit de brief van Paulus aan de gemeente in Galaten, of de gemeente van Galaten. Galaten 5, vers 13 tot 21, en de vertalers hebben erboven gezet: leven door de geest. En we zingen daarna uit de evangelische liedbundel, en het 49, 1, 2 en 3. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan aardse begeerte. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander. U kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. En laten we elkaar niet uit eigen waan voor de voet dwars zitten of een kwaad hart toedragen. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Laten we zingen.

Na de verkondiging gemeente willen we zingen uit Op Toonhoogte. Maar het is een lied van Johan de Heer. Er komen stromen van zegen. Plasregens. Plenzen. Gemeente van onze heiland Jezus Christus. Dank dat ik hier vanavond mag voorgaan. Want van buitenaf kijkt men tegen deze gemeente aan als toch wat, mag ik zeggen, evangelisch. Een beetje of veel, maar ja, ook wel doopsgezind. En ook wel een beetje of meer reformatorisch. Maar ja, het is toch geen mozaïek als in Veenendaal en op andere plaatsen. Maar ja, hier is toch ook geen bezwaar als er iets van de geest te ervaren is. In muziek, in enthousiasme. En misschien is er soms ook wel een getuigenis. Een persoonlijk getuigenis. En soms is er misschien ook wel de vraag aan andere kerken. Waar is nu bij jullie de Heilige Geest? Het leven erin of het wandelen erin. Of zelfs misschien het vallen in de Heilige Geest. Het is toch niet alleen bij jullie je schuld zoeken. Overigens dat donkere wat er ook is. De Alpha-cursus, die op veel plekken al jarenlang meegaat, bevat ook een

Zelfs na zo'n fijn weekend over de geest hoorde ik ook steeds die eerlijke vraag: wat is nu de betekenis van de geest voor maandag? En voor door de weeks, elke dag. Het gewone leven, als je in de klas zit of misschien voor de klas staat. Ja, want wie kan dan spreken in tongentaal? En niemand heeft dan vuurvlammetjes boven zijn hoofd. En als je dat verplicht stelt, nou ja, dan wordt het een moeten en ook niks. En toch, ik zeg u, laat u leiden door de geest. Zo staat het in een nieuwe Bijbelvertaling. Dat is misschien wel wat slap vertaald. Misschien ook wel een concessie aan de verstaanbaarheid. Letterlijk staat er wandel in de geest. Wandel, dat is natuurlijk geen wandeling maken langs het strand. Nee, wandelen, dat is gewoon je handel en je wandel. Dat is je doen en laten van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En Paulus zegt, 24 uur... laat je leiden door de geest. Het gewone leven, want de geest heeft met alles te maken. Alles. Wandel. Leef. Het is alsof Paulus, de schrijver van de Galatenbrief, onze aarzeling voorvoeld heeft. Dat we er zo weinig mee uit de voeten kunnen. De geest. Elke dag. En het komt er bij hem met kracht uit en als een aansporing. Het is zelfs een gebiedende wijs. Geen gedroom over de geest en geen gepraat alleen over de geest. Want dat wordt genoeg gedaan. Laat u leiden door de geest. Wandel erin. De geest is dus geen dromerij, geen zoethoudertje. Maar de geest is concreet. Ze heeft handen en voeten. Erin wandelen. Het is juist waar wij misschien ook onze vragen bij hebben. Kun je met de geest uit de voeten in je gezin of op je werk, op kantoor en op school? Fijn dat de kinderen in ons midden zijn. Wel zeker, zou Paulus zeggen, om de drommel. Wandel in de geest. En straks gaat Paulus ons uitleggen, onze weg uitleggen. Een weg waar je in de geest op moet wandelen. Ik zeg maar gelijk, het is een smalle weg. Niet te veel zijsporen. Maar dat wisten we al van de Heer Jezus. Smal is de weg die naar het leven leidt. En velen wandelen liever op de brede weg. De weg waar de geest met hoofdletters boven staat, is dus smal. Maar de wegen waar de wet boven staat of het vlees boven staat, met kleine letters zou Paulus zeggen, is breed. Wat was er aan de hand in de gemeenten van in het binnenland van Klein-Azië, Turkije, het Frigisch-Galatische land? Daar moet denk ik eerst wat over verteld worden. Anders hangen die woorden van Paulus wat in de lucht. Waarschijnlijk op zijn eerste zendingsreis heeft de apostel Paulus gemeente gesticht in die streek. En de eerste leden van de gemeente, die waren, zeg maar zeg, van allerlei kleur. Joden zeker ook, maar ook heidenen, proselieten, Grieken. En ze hadden allemaal hun eigen achtergrond. Ook in het geloof of in de filosofie. En allemaal waren ze geraakt door de prediking van het evangelie. Jezus, de redder van de wereld, soter. Oh ja, dat woord kenden ze ook van de keizer. Jezus is dus de andere redder. En nog boven. Jezus is de redder van je leven. Geloof in hem, vertrouw je aan hem toe.

Paulus zou zeggen, je weet het niet, maar wij zijn allemaal in de greep van machten en krachten. Ja, ze waaien zelfs door de lucht heen. En Paulus zal verteld hebben van de macht van de mysteriegodsdienst. Dat mystieke rituelen het leven bepalen. Vandaag zou Paulus misschien zeggen, hebben jullie wel in de gaten hoe je door de reclame gehersenspoeld wordt? En niet te vergeten de digitale machten. En ID, dat is verneinig en geniepig. Zit bijna overal tussen. En dat leuke spelletje op je smartphone. Het gaat je hart zo vullen. Kun je daar eigenlijk wel een dag zonder? Nee, zie je het wel? In de greep van de machten. Toen. En dan kan ik ook nog de sport erbij noemen. Lukt dat wel zonder de zondag? En Jezus wil je daarvan bevrijden. Van al die machten die jou in de greep hebben. Laat je oude leven los. Ga op je knieën met je tekort, je zonde. En vertrouw op de genade van Gods hart. Ik zie Paulus daar staan. Vurig. Hier gaat het om, mensen. Kiezen. Te midden van al die dingen die je leven omringen en in de greep hebben. Kies voor Gods genade in Jezus zijn Zoon. Abba mag je tegen God zeggen. Dat mag je leren. Vader, lieve Vader. Wat had het evangelie boeiende kanten toen. Je zou zeggen, het doorlichtte de tijd. Maar ook mooie kanten. Je kijkt anders naar de werkelijkheid. Je gaat ontdekken, je wordt door zoveel dingen aangetrokken. Zoveel dingen grijpen naar jou. En dan denken we allereerst aan onze jongelui. Tieners, twintigers, dertigers. Zoveel dingen grijpen naar jou. Ja, het is waar. Je ziel kan zo weggaan, verloren zijn. Kies voor God in zijn Zoon Jezus Christus. Kies voor dat unieke van genadeleven. De tijd van toen kun je zo in onze tijd herkennen, in zoveel dingen. Hoeveel stompen er niet af bij alles wat er in de wereld gebeurt. Ik zou bijna zeggen de ene verdoving na de andere. Leeg. Ja, de tijd van toen met mysterie, godsdienst en nog zoveel en de keizer niet te vergeten, was zeker een andere dan nu en toch eigenlijk hetzelfde. Zoveel dingen die naar ons grijpen. Mensen, open je hart voor Gods genade. Leef voor God en leef voor de ander. En het gebeurde. Zoveel kwamen tot geloof. Ook in dat dorpje in Klein-Azië. Niet alleen op de Pinksterdag bij Petrus. De geest maakte hen open. Op zoveel manieren had Paulus de krachten benoemd. Herken je het niet? De grillen van de tijd. Je kunt vandaag zo gedumpt worden. En je kunt zo een loser zijn. Maar bij God nooit. God dumpt niet. Bij God ben je nooit een loser. Hoe misschien klein je over jezelf denkt. Paulus had dat grote woord genade uitgespeld. In Christus ben je geliefd mens. Hoe ver je ook vandaan komt, maar wel naar huis toe. Een koningskind. En zo verkondigde Paulus de bevrijding voor de Joden. Maar ook voor de heidenen, voor de Romeinen. De rijkdom. Ook de wet had Paulus als een beknelling ervaren. Dat moest en dat moest.
Doe dat allemaal en leef de Joodse wet, maar natuurlijk ook de Romeinse wet en zoveel regels die er waren. Nooit helemaal zeker. Nooit genoeg. En vooral bij orthodoxe Joden, en daar kwam die vandaan, herkende hij dat perfectionisme. En misschien hebt u het wel gezien voor het Loofhuttenfeest. Hoe de mirtentak bekeken wordt en hoe de lulaf bekeken wordt. Zit er geen spikkeltje aan? Is het helemaal goed? Ben je wel perfect? Geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof in Gods genade voor jou, jij met een spikkel of misschien nog meer een kapotte plek. Je mag behouden zijn, geliefd, kind van God. Zo had Paulus het verteld. En zo heeft ook Petrus het verteld op de Pinksterdag. De rijkdom uitgestald van Christus Jezus. En zo is er verzoening. Zo is er eeuwig leven voor jou. Wat een boodschap toen. En nog steeds. Leef in de vrijheid van de genade. Vrijheid, ruimte voor jullie allemaal. Wandel, leef uit de geest. Ik denk niet allereerst dat je gaat springen. Of dat je dan altijd vrolijk bent. Maar wel dat je dan steeds door de dingen heen kijkt. Wijs wordt, het leven doorziet. En dat leven die genade ook met anderen wil delen. Dat het leven meer is dan genieten en dat het daarna ophoudt, de stekker eruit. Wandel, leef in Gods genade, in de vrijheid. Ik mag vrij in Christus zijn, in Gods genade. Maar ja, daar kwamen nu net de moeilijkheden vandaar. En misschien ook hier. Galatië, ruzie, vrijheid. Wat is dan die vrijheid in Christus? Het was voor velen daar een valkuil geworden. Ja, dat mag niet en dat mag niet en dat moet wel. Want wat was er dan nog op tegen om je uit te leven? Ach, je lichaam, het gaat toch dood? Het gaat toch om de eeuwigheid? Het gaat toch om je geest? In Christus een vrij mens. En alles is toch geoorloofd, had Paulus gezegd. Maar alles is niet nuttig, had hij aan toegevoegd. Maar ja, dat waren ze soms wel vergeten. En de Joden, christenen, leden van de gemeente, hadden het gezien. Kijk eens, in die vrijheid denken ze dat maar alles kan. Ook losbandigheid kwam voor. En dronkenschap. Tot zelfs in de gemeente toe. Het werd op sommige plekken een troep. Bij die heidenen, christenen, kan alles, zeiden ze in de synagoge. Hadden ze maar de oude wet, vaste regels, dan zou het niet zo uit de hand lopen. En zo gaan er allerlei stemmen op om de regels van de Joodse wet weer strak en krachtig in te voeren. Ook voor mensen die van buiten kwamen. Laten ze zich maar besnijden en zich houden aan de wet, de feestdagen en geen offervlees. De regels. Dan komt het goed. Laat u leiden door de geest, schrijft Paulus op. En de brief wordt voorgelezen. Wandel door geest. Het is een protestuitroep. Een schreeuw te midden van ruzie, oneenigheid. Het is niet de ene kant en het is niet de andere kant. Het is niet de strakke regels van de wet, je zou bijna zeggen de knoet.
Maar het is ook niet de vrijheid dat alles kan. Het is niet het oude leven. Nee, het is het nieuwe leven. Laat je leiden door de geest. Kies voor de smalle weg. Het is ook moeilijk, gemeente, die christelijke vrijheid. Misschien herkent u dat ook wel voor uzelf. Wat moet je dan precies doen als het om de zondag gaat? Of in de medische wereld? In alle ontwikkelingen? Wat moet je doen in de besteding van je geld en in de invulling van je vrije tijd? Genade is iets groots, gemeente. Maar genade geeft ook soms spanning, ja. Die ruimte van de genade, hoe naar links of naar rechts. Wandel in de geest, schrijft Paulus. Dat is heel dicht achter Jezus aan. Achter zijn woorden. Wat hij gezegd heeft. Niet alleen aan jezelf denken, maar vooral ook aan die ander denken. En God bovenaan. Wandel in de geest van Christus, van zijn Vader. Wandelen is dus een levensstijl. Is niet een lijst van ja en nee en links en rechts. Nee, wandelen is achter Jezus aan wandelen. Wat Jezus deed in de ontmoeting met mensen. Wat Jezus deed als er woorden tegen hem aangezegd werden. Of soms als hij bespuugd werd. Wandelen is in de genade wandelen. In de vergeving wandelen. In het grote dat je in de hand van God opgeschreven bent wandelen. Altijd dat bedenken. Ik mag een Godskind zijn. Groot wonder. Het is niet links, het is niet rechts. Het is niet heel beperkt, precies. Het is niet ook niet alle ruimte. Maar het smalle pacht van de genade achter Jezus. Wandel in de geest van Jezus, van Christus. Ik weet, overal is er het verlangen naar regels. Het moet zo zijn, het moet zo zijn. En vandaag de dag zijn er ook genoeg vragen, medisch gezien. Maar ook in heel de maatschappij, als het om man en vrouw gaat en gender. Dicht achter Jezus aan. Het spoor van de genade. Net zoals Jezus de andere mens in de ogen kijken. Ook wij de ander in de ogen kijken. Wandelen in de geest is niet de brede weg. Aan de rechterkant, maar het is ook niet, je zou zeggen, het hele smalle paadje. Waar alleen je maar je hoofdje omlaag houdt. Paulus somt het daarna ook in een catalogus op. Niet die van Wekamp, maar van het vlees, van de eigen wil. En ik pik er maar een paar uit. Leest u ze zelf nog maar eens na. Losbandigheid, vijandschap, jaloezie, woede, gekonkel, bras- en slempartijen. Vrijheid die ontspoort. Misschien is het ook wel even slecht als misschien de weg aan de andere kant. Waar de vrijheid weg is. Precies het regeltje. Nee, het spoor van Jezus gaat daar dwars doorheen. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dicht achter Jezus aan, biddend. Klein. De derde weg. De smalle weg. Achter Jezus aan. Hoe wordt Pinksteren concreet in ons leven? Ja, dinsdag komt er ook aan. En hoe leeft een gemeente door de geest?
Dat is niet de weg van de regeltjes, van de wet. Zo van keurig. En het is ook niet de weg, zou Paulus zeggen, van het vlees. Van de oude mens. Ach, dat doet er allemaal niet meer toe. Pluk de dag. Wat is het dan, Paulus? Leg het eens uit. Achter Jezus aan. Hoor zijn woorden. Kijk naar wat hij doet. Hoor wat er van hem gezegd is. Volg hem na. Hoe Jezus zich overgaf aan de opdracht van zijn vader. Aan de nabijheid van zijn vader. Zo wordt ook van ons verwacht ons over te geven aan God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat was denk ik Paulus' bekering bij Damascus. Wat is dat toen geweest? Je zou zeggen, wat een ijveraar was het. Je zou zeggen, precies het paardje, zo moet het. En dan kwam Jezus tegen. En het veranderde in zijn hart. En toen kon hij opschrijven, wandel in de geest. Achter Jezus aan. Een klein lichtje zeker in een grote wereld. Geloof niet in je eigen goede doen. En geloof niet ook in je vroomheid. Maar geloof in de Heer Jezus Christus. En ga de smalle weg. Achter Jezus aan. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. In je evangelische hoekje of in je reformatorische hoekje of in je evangelical hoekje. Achter Jezus aan. Geest van hierboven, leer ons zo te geloven. Zo te hopen en te liefhebben. Door uw kracht. Amen.

Ik hoor, ik ben te zuinig geweest. Ja, ja. Had nog een couplet bijgekund, zeker. Dat past ook wel bij stromen van zegen. Hè? Zo van, geen kleinigheid. Ja, op deze bijzondere dag willen we ook samen met de gemeente van Christus wereldwijd ons geloof belijden. In zoveel talen. En we willen dat staande doen. En als u wilt mag u met mij mee de woorden uitspreken. En we zingen er aan het eind gezang 477 vers 1. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen in uw kracht. Laten we, als u wilt, gaan staan. In verbondenheid met de kerk wereldwijd van allerlei taal belijden we: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde. De opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen.

Gaat u zitten. We willen stil worden voor ons gebed. Dankbaar voorbeden. We denken ook het gebed, dat ook een predikant in uw gemeente mag komen. Daar ben ik altijd benieuwsgierig naar natuurlijk, hoe ontwikkelt zich dat. Ook in de PKN, de Protestantse Kerk, zijn natuurlijk veel vacatures. Ik zeg altijd, hoe verder je van Utrecht komt, hoe stiller het wordt. In Friesland zijn wel 20 vacatures. Ja, bid om jonge mensen die het in hun hart hebben om ook die weg te gaan. Dat kan ook als je wiskunde, natuurkunde leraar bent. Dat kan bij allerlei dingen. Dat de Heere God gewoon zegt, ja, we hebben grote theologen nodig, die zijn er. Maar we hebben ook herders nodig en leraars. Bid ervoor, voor jullie. Laten we God danken. Heere God, dank u wel. Ja, die Paulus, die kwam in alles in aanraking. Wat had het evangelie, Heere God, daar losgemaakt? Oh, in die wereld van mysteriegodsdienst, van allerlei krachten. Bijzonder. Maar daar kwam ook de vraag op. Ja, wat is achter Jezus aangaan? Wandelen in de geest. Heere God, dat is geen voorgeschreven briefje. Nee, dat is steeds weer, ja, je hart openstellen voor uw genade. Dat je een gevonden mens bent. En dat je een veranderd mens bent. En dat je een gezonde mens bent. De wereld ingezonden. Heer God, geef bij ons allemaal, ook in de gemeente, ja, dat bidden en dat denken. Wat is de weg die ik moet gaan? Heer God, want er zijn zoveel krachten om ons heen. En daarom willen we ook nadrukkelijk, Heer God, bidden voor onze kinderen en jongelui en tieners en twintigers. Ongelooflijk, Heer God, hoe er aan ze getrokken wordt. Geef, o God, dat ze iemand op hun weg tegenkomen. Misschien een oma, een vriend of een leraar. Waar ineens, Heere God, uw hart voor hen opengaat. Dat je een door God gevonden mens bent. En dat je achter Jezus aan tot een zegen mag zijn in deze wereld. Niet voor het vele geld, maar dat misschien een ander door jou Jezus vindt. Heer God, zo bidden we zomaar voor onze maatschappij. Ook in dit dorpje Oudorp. In het centrum van Nederland zeggen we dan Revo. Maar ook hier, Heer God, zijn alle krachten dichtbij. Ik wil zo ook de kerkenraad zegenen. Maar wil ook, Heer God, ouders zegenen, ons. Omdat we, Heer God, iets in fijnzinnigheid mogen laten zien van wat geloof is. Dat er een weg is in je leven, achter Jezus aan, van goed doen naar u en naar de ander. Heer God, wilt u zo nabij zijn in deze wereld, waar zulke grote dingen spelen. O God, geef vrede. Geef bij de grootte van de aarde, o Heer God, in een hart dat een mens telt. Geen nummer is. Geen voer. O God, geef zijn indruk van u. Wilt u zo, o God, ons nabij zijn? En we mogen ook in de stilte een naam bij u neerleggen. Een gedachte, een dank.

En Jezus leerde ons het onze Vader. En laten we het samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we onze gaven geven. Dat is nu bij de uitgang. Niet minder om aandacht uit te vragen, laten we dan straks onze gaven geven. En laten we als slotlied staande zingen. Machtig God, sterke rots.

Gemeente, gaat dan heen in vrede. Wandel in de geest. En ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u, is met jullie allemaal. Amen.

Beste luisteraars, u hebt geluisterd naar de kerkdienst van de Doopgezinde Gemeente in Oudorp. Elke zondag worden onze diensten uitgezonden om 9:30 en 6:30 via deze zender. De liturgie kunt u vinden op de website www.doopgezindoudorp.nl onder het kopje weekbrief. Ook kunt u onze kerkdienst nogmaals beluisteren via de website. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven door het contactformulier op onze website in te vullen. We wensen u een gezegende dag toe.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker drie graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Stromen van Zegen.

0: U luistert naar de non-stop-uitzending van Stromen van Zegen.
1: Goedenavond, luisteraars. En hartelijk welkom hier bij Omroep Archipel. Fijn dat u ingeschakeld bent op deze zender. De komende 2 uur kunt u gaan luisteren naar de uitzending van ons programma Stromen van Zegen. Een uitzending die voor u gemaakt wordt en we hopen dat u geniet van deze mooie liederen en psalmen of hierdoor bemoedigd mag worden. Mijn naam is Willem Verhagen en met veel genoegen mocht ik vanavond dit programma voor u samenstellen.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

U luistert naar Stromen van Zegen, het christelijke muziekprogramma van Omroep Archipel. Non-stop muziek hoort u elke zondagavond van 8 tot 10 en maandagavond van 6 tot 7. Op maandagavond van 7 tot 9 draaien we uw aangevraagde christelijke liederen.

aan het einde gekomen van deze uitzending van ons programma Stromen van Zegen wil ik u bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat u genoten heeft van de liederen die ik deze avond voor u heb mogen samenstellen en dat u uitkijkt naar volgende week zondagavond wanneer er weer een nieuwe uitzending voor u wordt gemaakt. Elke maandagavond zijn we er ook. We beginnen dan om 6 uur met psalmen en gezangen door onszelf ingevuld en dan van 7 tot 9 uur met een live uitzending vanuit de studio waar u verzoekliederen kunt indienen voor uzelf of ter bemoediging van anderen. Luistert u dan ook? Mijn naam is Willem Verhagen en ik wens u nog een goede zondagavond en voor straks welterusten.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zellamzee. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het aanmeldcentrum in Terra.

0: Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulidis steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglijder heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zellamzee. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen.

0: en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op outdoor bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly Voorne.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je ook door het opbeeld in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot...

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu...